0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een twintiger mag een maand lang niet meer met de auto door Rumst rijden. De burgemeester legde hem dat verbod op omdat hij vaak veel te snel en slalommend door het centrum reed. Buurtbewoners klaagden over zijn rijgedrag. De man had ook al meerdere verkeersboetes gekregen. Hij mag alleen nog de kortste weg van thuis naar de snelweg nemen om naar zijn werk te gaan. Volgens het gemeentebestuur is het verbod een duidelijk signaal. Dit gedrag wordt in Rumst niet geduld, zegt schepen Geert Antonio. IGEAN haalt deze week het afval vroeger op in Kontich. Dat gebeurt door de hoge temperaturen. De afvalophalers willen zo de warmste uren van de dag vermijden. De gemeente vraagt inwoners om hun vuilniszakken of containers op tijd buiten te zetten. Het best gebeurt dat al de avond voordien. Wie dat niet doet, moet zijn afval 's ochtends extra vroeg buiten zetten. Anders kan de ophaling gemist worden. De aangepaste uren gelden alleen tijdens de warme periode. Meer info staat op de website van IGEAN. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: ochtend van Zuidrand.
1: De Zuidrand wordt wakker.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in Borsbeek gaat niet meer open. De opvang in de Corneel Smitslei sloot in maart na een klacht tegen een oud begeleider. Die ging over grensoverschrijdend gedrag. Het zou niet om seksueel gedrag gaan. Eerst was het plan om later opnieuw te starten met een nieuw team. Dat gebeurt niet. De VZW Kinderopvang huurt het pand niet langer. Tijdens het onderzoek bleek dat twee andere begeleiders op de hoogte waren, maar niets melden. Daardoor ontstond een vertrouwensbreuk. Voor de 17 kinderen werd opvang gezocht in andere gemeenten. Niet alle ouders gingen daarop in. In de Halfstraat in Schelle starten op 5 augustus herstellingswerken aan het wegdek. Aannemer Colas voert de werken uit tot en met 14 augustus. Tijdens de werken is er hinder voor het verkeer. De Halfstraat is volledig afgesloten vanaf de Boomse Steenweg. Vanuit de Molenberglei mag enkel plaatselijk verkeer de straat in. De aangepaste verkeersregeling moet de werken veilig laten verlopen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15 uur in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Let's go!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup. Feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: België krijgt op woensdag 12 augustus een grote zonsverduistering te zien. Rond 20:13 bedekt de maan ongeveer 90% van de zon. Dat is de grootste eclips in ons land sinds 1999. De verduistering begint om 19:18 en eindigt rond 21:05. Urania in Hoven merkt veel interesse. Er zijn al 80.000 eclipsbrillen verkocht. Kijken mag alleen met een eclipsbril of speciale zonnefilter, anders kan je je ogen zwaar beschadigen. Urania organiseert gratis kijkmomenten in Hoven en op het MAS in Antwerpen. De buren van Tomorrowland kregen de voorbije dagen een lavendelplantje aan de deur. Zo wil de festivalorganisatie hen bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de editie van 2026. Bij het plantje zat ook een kaartje. Daarop stond: beste buren, we willen jullie met dit lavendelplantje bedanken voor de gastvrijheid. Tot volgend jaar. Veel buurtbewoners reageren positief op het gebaar. Toch vindt niet iedereen het genoeg. Sommigen zeggen dat het plantje de overlast niet goed maakt. Tomorrowland 2026 lokte in juli 400.000 bezoekers uit meer dan 200 landen naar de Schoeren in Boom. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een twintiger mag een maand lang niet meer met de auto door rumst rijden. De burgemeester legde hem dat verbod op omdat hij vaak veel te snel en slalommend door het centrum reed. Buurtbewoners klaagden over zijn rijgedrag. De man had ook al meerdere verkeersboetes gekregen. Hij mag alleen nog de kortste weg van thuis naar de snelweg nemen om naar zijn werk te gaan. Volgens het gemeentebestuur is het verbod een duidelijk signaal. Dit gedrag wordt in Rumst niet geduld, zegt schepen Geert Antonio. IGJAN haalt deze week het afval vroeger op in Kontich. Dat gebeurt door de hoge temperaturen. De afvalophalers willen zo de warmste uren van de dag vermijden. De gemeente vraagt inwoners om hun vuilniszakken of containers op tijd buiten te zetten. Het best gebeurt dat al de avond voordien. Wie dat niet doet, moet zijn afval 's ochtends extra vroeg buiten zetten. Anders kan de ophaling gemist worden. De aangepaste uren gelden alleen tijdens de warme periode. Meer info staat op de website van IGJAN. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De hartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10:30. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in Borsbeek gaat niet meer open. De opvang in de Corneel Smitslei sloot in maart na een klacht tegen een oud begeleider. Die ging over grensoverschrijdend gedrag. Het zou niet om seksueel gedrag gaan. Eerst was het plan om later opnieuw te starten met een nieuw team. Dat gebeurt niet. De VZW Kinderopvang huurt het pand niet langer. Tijdens het onderzoek bleek dat twee andere begeleiders op de hoogte waren, maar niets melden. Daardoor ontstond een vertrouwensbreuk. Voor de 17 kinderen werd opvang gezocht in andere gemeenten. Niet alle ouders gingen daarop in. In de Halfstraat in Schelle starten op 5 augustus herstellingswerken aan het wegdek. Aannemer Colas voert de werken uit tot en met 14 augustus. Tijdens de werken is er hinder voor het verkeer. De Halfstraat is volledig afgesloten vanaf de Boomse Steenweg. Vanuit de Molenberglei mag enkel plaatselijk verkeer de straat in. De aangepaste verkeersregeling moet de werken veilig laten verlopen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuid.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petanque mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: België krijgt op woensdag 12 augustus een grote zonsverduistering te zien. Rond 20:13 bedekt de maan ongeveer 90% van de zon. Dat is de grootste eclips in ons land sinds 1999. De verduistering begint om 19:18 en eindigt rond 21:05. Urania in Hoven merkt veel interesse. Er zijn al 80.000 eclipsbrillen verkocht. Kijken mag alleen met een eclipsbril of speciale zonnefilter, anders kan je je ogen zwaar beschadigen. Urania organiseert gratis kijkmomenten in Hoven en op het MAS in Antwerpen. De buren van Tomorrowland kregen de voorbije dagen een lavendelplantje aan de deur. Zo wil de festivalorganisatie hen bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de editie van 2026. Bij het plantje zat ook een kaartje. Daarop stond: beste buren, we willen jullie met dit lavendelplantje bedanken voor de gastvrijheid. Tot volgend jaar. Veel buurtbewoners reageren positief op het gebaar. Toch vindt niet iedereen het genoeg. Sommigen zeggen dat het plantje de overlast niet goed maakt. Tomorrowland 2026 lokte in juli 400.000 bezoekers uit meer dan 200 landen naar de Schoeren in Boom. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand. Een zomer vol hits en actua.
1: Get on the floor. Put your hands up.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Een twintiger mag een maand lang niet meer met de auto door rumst rijden. De burgemeester legde hem dat verbod op omdat hij vaak veel te snel en slalommend door het centrum reed. Buurtbewoners klaagden over zijn rijgedrag. De man had ook al meerdere verkeersboetes gekregen. Hij mag alleen nog de kortste weg van thuis naar de snelweg nemen om naar zijn werk te gaan. Volgens het gemeentebestuur is het verbod een duidelijk signaal. Dit gedrag wordt in Rumst niet geduld, zegt schepen Geert Antonio. IGEAN haalt deze week het afval vroeger op in Kontich. Dat gebeurt door de hoge temperaturen. De afvalophalers willen zo de warmste uren van de dag vermijden. De gemeente vraagt inwoners om hun vuilniszakken of containers op tijd buiten te zetten. Het best gebeurt dat al de avond voordien. Wie dat niet doet, moet zijn afval 's ochtends extra vroeg buiten zetten. Anders kan de ophaling gemist worden. De aangepaste uren gelden alleen tijdens de warme periode. Meer info staat op de website van IGEAN. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
2: Ik

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15 uur in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is aan Gare 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in Borsbeek gaat niet meer open. De opvang in de Corneel Smitslei sloot in maart na een klacht tegen een oud begeleider. Die ging over grensoverschrijdend gedrag. Het zou niet om seksueel gedrag gaan. Eerst was het plan om later opnieuw te starten met een nieuw team. Dat gebeurt niet. De VZW Kinderopvang huurt het pand niet langer. Tijdens het onderzoek bleek dat twee andere begeleiders op de hoogte waren, maar niets melden. Daardoor ontstond een vertrouwensbreuk. Voor de 17 kinderen werd opvang gezocht in andere gemeenten. Niet alle ouders gingen daarop in. In de Halfstraat in Schelle starten op 5 augustus herstellingswerken aan het wegdek. Aannemer Colas voert de werken uit tot en met 14 augustus. Tijdens de werken is er hinder voor het verkeer. De Halfstraat is volledig afgesloten vanaf de Boomse Steenweg. Vanuit de Molenberglei mag enkel plaatselijk verkeer de straat in. De aangepaste verkeersregeling moet de werken veilig laten verlopen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petankcup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petankcup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: België krijgt op woensdag 12 augustus een grote zonsverduistering te zien. Rond 20:13 bedekt de maan ongeveer 90% van de zon. Dat is de grootste eclipse in ons land sinds 1999. De verduistering begint om 19:18 en eindigt rond 21:05. Urania in Hoven merkt veel interesse. Er zijn al 80.000 eclipsbrillen verkocht. Kijken mag alleen met een eclipsbril of speciale zonnefilter, anders kan je je ogen zwaar beschadigen. Urania organiseert gratis kijkmomenten in Hoven en op het MAS in Antwerpen. De buren van Tomorrowland kregen de voorbije dagen een lavendelplantje aan de deur. Zo wil de festivalorganisatie hen bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de editie van 2026. Bij het plantje zat ook een kaartje. Daarop stond: beste buren, we willen jullie met dit lavendelplantje bedanken voor de gastvrijheid. Tot volgend jaar. Veel buurtbewoners reageren positief op het gebaar. Toch vindt niet iedereen het genoeg. Sommigen zeggen dat het plantje de overlast niet goed maakt. Tomorrowland 2026 lokte in juli 400.000 bezoekers uit meer dan 200 landen naar de Schoeren in Boom. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs, Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petanque mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een twintiger mag een maand lang niet meer met de auto door Rumst rijden. De burgemeester legde hem dat verbod op omdat hij vaak veel te snel en slalommend door het centrum reed. Buurtbewoners klaagden over zijn rijgedrag. De man had ook al meerdere verkeersboetes gekregen. Hij mag alleen nog de kortste weg van thuis naar de snelweg nemen om naar zijn werk te gaan. Volgens het gemeentebestuur is het verbod een duidelijk signaal. Dit gedrag wordt in Rumst niet geduld, zegt schepen Geert Antonio. IGEAN haalt deze week het afval vroeger op in Kontich. Dat gebeurt door de hoge temperaturen. De afvalophalers willen zo de warmste uren van de dag vermijden. De gemeente vraagt inwoners om hun vuilniszakken of containers op tijd buiten te zetten. Het best gebeurt dat al de avond voordien. Wie dat niet doet, moet zijn afval 's ochtends extra vroeg buiten zetten. Anders kan de ophaling gemist worden. De aangepaste uren gelden alleen tijdens de warme periode. Meer info staat op de website van IGEAN. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De hartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kinderopvang Het Toetertje in Borsbeek gaat niet meer open. De opvang in de Corneel Smitslei sloot in maart na een klacht tegen een oud begeleider. Die ging over grensoverschrijdend gedrag. Het zou niet om seksueel gedrag gaan. Eerst was het plan om later opnieuw te starten met een nieuw team. Dat gebeurt niet. De VZW Kinderopvang huurt het pand niet langer. Tijdens het onderzoek bleek dat twee andere begeleiders op de hoogte waren, maar niets melden. Daardoor ontstond een vertrouwensbreuk. Voor de 17 kinderen werd opvang gezocht in andere gemeenten. Niet alle ouders gingen daarop in. In de Halfstraat in Schelle starten op 5 augustus herstellingswerken aan het wegdek. Aannemer Colas voert de werken uit tot en met 14 augustus. Tijdens de werken is er hinder voor het verkeer. De Halfstraat is volledig afgesloten vanaf de Boomse Steenweg. Vanuit de Molenberglei mag enkel plaatselijk verkeer de straat in. De aangepaste verkeersregeling moet de werken veilig laten verlopen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuid.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: België krijgt op woensdag 12 augustus een grote zonsverduistering te zien. Rond 20:13 bedekt de maan ongeveer 90% van de zon. Dat is de grootste eclips in ons land sinds 1999. De verduistering begint om 19:18 en eindigt rond 21:05. Urania in Hoven merkt veel interesse. Er zijn al 80.000 eclipsbrillen verkocht. Kijken mag alleen met een eclipsbril of speciale zonnefilter, anders kan je je ogen zwaar beschadigen. Urania organiseert gratis kijkmomenten in Hoven en op het MAS in Antwerpen. De buren van Tomorrowland kregen de voorbije dagen een lavendelplantje aan de deur. Zo wil de festivalorganisatie hen bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de editie van 2026. Bij het plantje zat ook een kaartje. Daarop stond: beste buren, we willen jullie met dit lavendelplantje bedanken voor de gastvrijheid. Tot volgend jaar. Veel buurtbewoners reageren positief op het gebaar. Toch vindt niet iedereen het genoeg. Sommigen zeggen dat het plantje de overlast niet goed maakt. Tomorrowland 2026 lokte in juli 400.000 bezoekers uit meer dan 200 landen naar de Schoeren in Boom. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een twintiger mag een maand lang niet meer met de auto door rumst rijden. De burgemeester legde hem dat verbod op omdat hij vaak veel te snel en slalommend door het centrum reed. Buurtbewoners klaagden over zijn rijgedrag. De man had ook al meerdere verkeersboetes gekregen. Hij mag alleen nog de kortste weg van thuis naar de snelweg nemen om naar zijn werk te gaan. Volgens het gemeentebestuur is het verbod een duidelijk signaal. Dit gedrag wordt in Rumst niet geduld, zegt schepen Geert Antonio. IGEAN haalt deze week het afval vroeger op in Kontich. Dat gebeurt door de hoge temperaturen. De afvalophalers willen zo de warmste uren van de dag vermijden. De gemeente vraagt inwoners om hun vuilniszakken of containers op tijd buiten te zetten. Het best gebeurt dat al de avond voordien. Wie dat niet doet, moet zijn afval 's ochtends extra vroeg buiten zetten. Anders kan de ophaling gemist worden. De aangepaste uren gelden alleen tijdens de warme periode. Meer info staat op de website van IGEAN. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw geregeld zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt tot 26 graden bij een minimum van 13 graden. Zondag wordt de warmste dag. Met een mix van zon en wolken loopt het kwik op tot 29 graden. 'S Nachts blijft het ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghostwalk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

naar Katelijn Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.